Léon. Mijn kind, dat is een vinger ooit vaak weg. En toen, vinger weg. Zo'n spring die om.

tekst, tot tekst, tot tekst, tot tekst, tot tekst, tot tekst, tot tekst, tot tekst, tot tekst, tot tekst, tot tekst, tot tekst, tot tekst, tot tekst, tot tekst, tot tekst, tot tekst, tot tekst.